0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Van juni tot en met augustus is het risico op letsel door grasaren bij honden het grootst. Op sommige plekken proberen wij de grasaren zo goed mogelijk te maaien. We maaien niet overal even vaak. Binnen de gemeente laten we op sommige plekken het gras extra hoog groeien, omdat dat goed is voor planten en andere dieren. De gemeente kan de groei van grasaren niet overal beheren. Grasaren komen op andere plekken voor. Zoals bijvoorbeeld tussen stoeptegels. Het is de verantwoordelijkheid van de hondenbezitter om alert te zijn op de aanwezigheid van grasaren.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee opvallende files al in Noord-Holland. Tot beginnen de A7 Den Oever richting Zaanstad. Voor Purmerend Noord staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de N242 Middenmeer Alkmaar. Voor de aansluiting met de A9 ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedenacht, ik ben Richard van der Veen en dit is het Streekstad Radio Nieuws. Bij Broek op Langedijk raakte zondagmiddag een klein bootje in de problemen. Het bootje kapseisde met 4 mensen aan boord. 2 van hen raakten te water en volgens omstanders ging het om een ouder echtpaar. Met hulp van andere bootjes in de plas en een vaartuig van de brandweer konden alle opvarenden worden gered. De slachtoffers zijn daarna door de politie thuisgebracht. De Boeggemeenten claimen tienduizenden euro's terug van zorgaanbieders. Het gaat om zorgkosten die ten onrechte zijn gedeclareerd. Alleen al in 2024 bleek er ruim 63.000 euro aan onrechtmatige declaraties. Daarvan kwam maar een kleine 12.000 euro terug. De rest ging verloren door faillissementen. Onderzoeken die nog lopen zouden in totaal nog 146.000 euro kunnen opleveren. Onduidelijk is hoeveel van het geld nog succesvol terug te halen valt. Een historische grenspaal tussen Heilo en Alkmaar krijgt een nieuwe plek. Het paaltje is uit 1921 en staat normaal langs de ringweg, maar nu is het in Alkmaar voor een opknapbeurt. En het kan niet op zijn oorspronkelijke plek terugkeren, daar zitten te veel kabels in de grond en de locatie is door de ringweg slecht te voet bereikbaar. Er wordt dus een nieuwe plek aangewezen die wel in de buurt zal zijn van de oude vertrouwde plek. Bij een aanrijding op de kruising van de oostelijke randweg met de Reiger in Zuid-Schouwoude is afgelopen weekend een fietser gewond geraakt. Een automobilist zag de fietser waarschijnlijk over het hoofd. En dat zou kunnen komen door hoog bermgras. Het slachtoffer kwam ten val en is na controle ook naar het ziekenhuis gebracht. De schade bleef beperkt. Omwonenden ter plekke vragen de gemeente al langer om het bermgras langs de oostelijke randweg te maaien vanwege het slechte zicht op zijstraten. Tot zover het nieuws uit de regio. Met een half uur hoor je hier het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: in Egmond aan de Hoef vindt van 19 tot en met 31 mei een unieke locatietheatervoorstelling plaats op de ruïnes van het kasteel van Egmond en zelfs op het water. Dit spektakel, dat onderdeel uitmaakt van de karavaan, is een bijzondere bewerking van drie meesterwerken van Joost van Vondel, namelijk de Adam in Ballingschap, Lucifer en Gijsbrecht van Amstel.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag.

0: Lisette pakt uit Peter Reumer. Dag Peter.
1: Hi, dag Lisette.
0: Hoi, een nieuw jaar en nieuwe ontwikkelingen ook rondom Baantje, hè?
1: Ja, het blijft nooit stil.
0: Hey, er is in ieder geval een nieuw uit. De kok en de moord in donkere dagen.
1: Ja.
0: Lang mee bezig geweest?
1: Meestal doe ik zo ongeveer hetzelfde over een boek. Het gaat erom, soms heb je een gedachte die zich ontwikkelt. En soms moet je wat meer aan je idee sleuren, zal ik maar zeggen. In dit boek wordt Sinterklaas vermoord.
0: Ja.
1: Dat was voor mij wel een bron van inspiratie.
0: Ja?
1: Ja, dat vond ik wel heel leuk om te schrijven, ja.
0: Wat ik ook al buitenuit en tegen je zei, hè, van, ik zit er ook gelijk in en hij is toch wel een beetje de sfeer van toen, maar ook van nu, hè. Dat is ook een beetje de kracht van deelbaantje boeken die uit zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk wat ik probeer te doen en wat ik gedaan heb, is je probeert natuurlijk toch altijd de sfeer van de boeken, vooral de wereld van de kok, te bewaren, maar hem wel te plaatsen in deze tijd.
0: Ja.
1: Waardoor ook de jongere lezers, en ik heb gelukkig ook veel jonge lezers, ook een beetje begrijpen waar het over gaat.
0: Ja, dat het begrijpbaar blijft, zeg maar. Dat het niet ingewikkeld wordt. Ja.
1: Nee, of ouderwets, of saai, of een beetje dat opa loopt te vertellen of zo.
0: Ja.
1: Het moet gewoon een verhaal zijn uit deze tijd.
0: Ja.
1: Alleen, is de kok is de hoofdpersoon. Dat kun je niet, dat moet je ook in stand houden.
0: Nee, ja, dat blijft ook zo, hè?
1: Ja, zeker.
0: Peter, waarom is de keuze op de moord op Sinterklaas gevallen in die periode?
1: Ja, kijk, ik wilde eigenlijk schrijven dat zich in december...

0: afspeelde. In Amsterdam. Want dan is Amsterdam vol licht en kleur. En dat vond ik leuk om te beschrijven. En toen gingen mijn gedachten terug. Toen ik een klein mannetje was. En met Sinterklaas tijd. Met de tram naar de Dam reed. Naar de Bijenkorf. En dan stond ik voor die prachtige laagjes. En binnen hingen pieten aan touwen. Gingen op en neer. En op een troon. In een hoekje. Zat dan Sinterklaas. Eens in het uur ging hij even zitten en zwaaien met zijn handje. En voor een medewerker van de Bijenkorf hoorde ik dat durende de dag Sinterklaas steeds meer bolletjes dronk. Dus steeds wankelend op zijn benen stond. Ja, goed. En toen dacht ik, wat zou er gebeuren als zo'n man, dat is natuurlijk een hulp Sinterklaas, zal ik maar zeggen, gedurende die dag op het leven komt. Wat gebeurt er dan? Ja, daar komt er zo'n verhaal uit voort.
1: Ja. Nou, leuk. Ik zat er gelijk al helemaal in.
0: Ja.
1: En het is dan leuk dat het een maand, een paar weken na december eigenlijk uitkomt, hè? Heb je dat bewust gedaan?
0: Ja. De uitgever bepaalt altijd wanneer de boeken uitkomen. Maar ik wist dat deze in januari uitkomt. En toen dacht ik, ja, dan hebben we het achter de rug. Dan zijn we blij. Want al die drukte is voorbij, maar dan kunnen we toch nog even terugdenken aan die sfeervolle tijd.
1: Ja. In deze donkere dagen.
0: Ja, in de donkere dagen, dat zal ik het noemen. Ja.
1: Nou, leuk. Ben je druk met een nieuw deel al bezig?
0: Ja, ik zit nu zit ik aan het einde van deel 99. En als dat klaar is, dan ga ik eens nadenken over deel 100, Lisette.
1: Wauw.
0: Want die komt over exact een jaar uit. Volgend jaar.
1: Rond deze tijd, dan moet 100 uitkomen.
0: 18 januari 2027, bij Leven en Welzijn, komt daar de 100ste baantje in de winkels.
1: Ja, dat ooit gedacht.
0: Onwaarschijnlijk, ja. Ja, goed, Abby heeft daar toen 70 van geschreven.
1: Ja.
0: Maar ik vind het op zich al bizar dat ik ben 30 geschreven. Bizar.
1: Ja, en het leeft ook zo, hè?
0: Het leeft enorm.
1: Ja.
0: En het deed groter.
1: Het is een merk geworden bijna, volgens mij.
0: Ja, zeker is merk. En ik merk ook, we hebben de plaat gemaakt, hè, met zo'n Job en ik. Nou, daar krijg ik heel vaak van terug, dat mensen dat luisteren en het leuk vinden. En baantje is een merk, dat is absoluut een feit. En ik doe mijn best om dat merk zo goed mogelijk te onderhouden.
1: Ja. En supernieuws natuurlijk dat we straks er op tv kunnen genieten als het goed is.
0: Ja. Ja. Ja, maar daar heb ik zelf niets mee te maken, moet ik eerlijk zeggen. De bedoeling was dat John Mol belde op. Ik ken hem, want ik heb 20 jaar met hem gewerkt. En die zei, ik wil op basis van je boeken 10 afleveringen maken. Nou, dat vond ik een leuk idee, maar dan gaat de uitgeverij praten met de producent. En die zijn daar niet uitgekomen. Dus daar heb ik verder niks mee te maken, dat gaat buiten mij om. En dus hebben ze besloten om verhalen te maken, zelf verhalen te maken.
1: Okay.
0: We gaan het zien.
1: Ja, we gaan het zien. Ik ben wel benieuwd.
0: We zijn wel benieuwd.
1: Ja.
0: En ik denk ook, want kijk, iedereen loopt mij te feliciteren de hele tijd. Omdat ik denk dat iedereen zit te wachten op een nieuwe seriebaantje. Ik weet het zeker.
1: Ja, maar nou, we kunnen het nog steeds zien op Videoland, hè. Er zijn nog steeds wat afleveringen te zien.
0: Ja, ik weet het. Maar ik bedoel, ze hebben Gooise Vrouwen ook weer teruggehaald.
1: Ja.
0: En Medisch Centrum West hebben ze ook teruggehaald. En al die programma's zijn succes.
1: Ja.
0: En je moet je voorstellen, het is nu momenteel buiten niet zo'n prettige omstandigheden. We leven in moeilijke politieke tijden. En dan is het fijn terug te trekken met iets vertrouwds. Bijvoorbeeld baantje.
1: Ja, zoals
0: of
1: vroeger.
0: Vrouwen, of zoals vroeger. Ja.
1: Zoals vroeger.
0: Ja.
1: Zoals vroeger een op vrijdagavond, tv aan, huppatee.
0: Vrijdagavond 8:30.
1: Ja.
0: Elke vrijdagavond 8:30. En dan wist je dat het baantje kwam. Ja, de hele families keken altijd. Ja.
1: Wij gingen er ook echt voor zitten, hoor, vroeger altijd.
0: Ja, ja. We gaan kijken hoe dat met de nieuwe serie is.
1: Ja, ik ook.
0: Ja.
1: Nou.
0: Ja.
1: Ik wil je voor nu hartelijk danken. Elisabeth pakt uit, Peter, maar...

0: @velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egel.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
2: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
1: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
3: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
1: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits zijn ook ontstaan in Noord-Holland. Onder andere op de A7 Hoorn richting Zaanstad, voor Purmerend Noord 4 kilometer met nu een kleine 10 minuten vertraging. De N9 Den Helder richting Amstelveen, voor Akersloot 5 minuten oponthoud. En tenslotte valt op de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Voor de aansluiting met de A9 staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Indien en Welzijn met Paula Hendricks. Dag Paula.
1: Hey Lisette.
0: Hoi, het is weer even geleden dat we elkaar gesproken hebben en gezien hebben. Maar fijn dat we weer bij elkaar aan de koffietafel zitten.
1: Heerlijk,
0: weer,
1: ja.
0: Weer allerlei onderwerpen over huisstofmijt en allergie eigenlijk in het algemeen wel bespreken. En dan de flooi en teken, want we zitten inmiddels alweer in het voorjaar in 26. En ja, dat begint, die tijd is eigenlijk altijd belangrijk, hè? Maar nu een beetje extra onder de aandacht. En natuurlijk, de vakantietijd komt straks weer richting de zomer. Maar ja, belangrijk is het op tijd te gaan regelen en te melden. Daar komen we straks op terug. En dan roken en huisdieren. Nou, daar komen we later ook extra op terug. En dan... en dan de volgende keer, het volgende gesprek die we dan later gaan hebben dit jaar, is over de gemeente en de huisdieren. Maar daar zo later op terug. En natuurlijk nu ook omdat we de verkiezingstijd hebben gehad, hè. En ook in onze regio, in Noord-Holland, is dier en welzijn wel een mooi punt steeds, hè? Een mooi aandachtspunt.
1: Ja, absoluut. Ik stond dit jaar ook op de kieslijst van Wens for You in de gemeente Schagen. En dat heb ik toegezegd dat ik dat wilde. Omdat ik heb natuurlijk een dierenartsachtergrond. Dus heel veel met dierenwelzijn ook bezig geweest. En daarom werd ik daar ook voor gevraagd. En dat heb ik gedaan omdat gemeenten zijn... het gemeentelijk beleid is gewoon heel belangrijk als het om zorg voor dieren gaat.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld zwerfdieren. En Wens for You heeft ervoor gezorgd dat het dierenopvangcentrum met Tuitje Horen weer op de agenda komt. En dat gaat er ook weer komen.
0: Nou, mooi.
1: Ja, dat is heel erg mooi. Ja. En kijk, uiteindelijk gaan grote partijen daar natuurlijk mee aan de haal.
0: Ja.
1: Maar dat is ook belangrijk, want die hebben meer zetels. Zij heeft er maar één. Maar ze zet het wel op de agenda. En dat vind ik echt zo te waarderen dat ik dacht, ja, zij verdient mijn steun. En gelukkig, Wens for You bestaat nog. Dus ze hebben weer een zetel.
0: Okay.
1: En gaan door met hun goede werk.
0: Mooi zo.
1: Ook voor de dieren. Dus.
0: Ja. Als daar nieuws over is, dan komen we er ook op terug. Hè? Dan
1: zeker.
0: Neem ik het mee.
1: Ja.
0: Ik zei net al, huisstofmijt is een van de allergieën die huisdieren kunnen hebben. Dus we willen het ook even over de allergieën hebben. Hè?
1: Ja, er zijn. Weet je dat er wel 40 tot 60 allergenen zijn voor dieren?
0: Wauw.
1: Het is echt gigantisch. En daar kan ook allemaal op getest worden. En dat gaat door middel van een bloedafname. En je kunt het ook door middel van een huidtest doen, maar dat is wat intensiever. En bloedafname is eigenlijk, het is zo gebeurd.
0: Nou, eigenlijk net als bij de mensen is ook heel veel uit bloed kunnen halen.
1: Ja, je kunt heel veel uit bloed halen. En dat is soms wel eens een beetje een vergeten manier van diagnostiek. Maar het is, het staat vaak bovenaan. En ze kunnen steeds meer ook met bloedonderzoek, ook op het gebied van kanker, maar ook op het gebied van allergie. En als je dus gericht, als je dus weet wat de allergenen zijn, dan kun je ook gericht behandelen. Want er zijn gewoon behandelingen voor. Ook bij mensen, maar ook bij dieren. Ja, en huisstofmijt is een heel veel voorkomende allergie. Het is wel bijzonder om te vertellen misschien dat bij mensen zie je allergie toch vaak dat ze dicht gaan zitten in hun luchtwegen, ze benauwd worden, ze rode ogen, traanogen. En ook wel huidproblemen, maar dat is niet de primaire problematiek bij mensen, wel bij dieren. We zien vaak huidproblemen ontstaan. Dus heel veel jeuk.
0: Ja, dus ook katten of honden die ineens gaan krabben. Of...
1: Ja, en die krabben zichzelf echt helemaal kapot. En dat is ook een verschil met mensen. Je trekt aan de bel als je jeuk hebt natuurlijk. En
0: zeg, ja, het wel als het niet overgaat inderdaad.
1: Maar dat dieren die gaan gewoon door tot bloedens toe. En dan komen ze gelukkig bij de dierenarts. En dan kunnen we dus gericht onderzoek doen naar allergenen. En dan heb je dus ook over... Ja, je hebt ook pollenallergie. Net zoals bij mensen.
0: Ja, het voorjaar begint natuurlijk weer. Ja. Dus dan een relatief zachte winter ook geweest. Dus dan...
1: Ja.
0: Is, dat is wat sneller om de hoek komt het allemaal weer kijken.
1: Ja hoor, het kriebelt allemaal weer behoorlijk. Ja. Dus,
0: Goed, ja. Maar voor de allergieën zijn er dus ook medicatie voor, hè?
1: Ja, absoluut. Heel veel ondersteunende dingen. Shampoos, medicatie, antijeuken medicatie ook specifiek gericht. Maar dat is natuurlijk symptoombestrijding, hè?
0: Ja.
1: En verzorgende crèmes en ook injecties zijn ervoor.
0: Goed zo. Ja. Nou, naar je dierenarts als je meer informatie wil. Sowieso,
1: ja,
0: hè?
1: Absoluut.
0: Ja. En dan, we hebben het over jeuk gehad en allergieën, maar flooi en teken, dat is natuurlijk ook eigenlijk het hele jaar door belangrijk, maar vooral nu ook in het voorjaar, hè, wat extra de aandacht.
1: Ja, flooi, die zijn wel het hele jaar door nu en wel veel meer in voorjaar en zomer. Maar ze zijn er het hele jaar omdat we natuurlijk centrale verwarming hebben met z'n allen. Dus het is een heerlijk klimaat voor flooien om in hoekjes hun... hun nabestaanden te deponeren, om zo maar te zeggen. En dan uiteindelijk komen ze dan uit door een trilling. En vaak is dat wel het voorjaar, hoor. Maar zorg ervoor dat je dieren gewoon vlooienvrij houdt. Het is niet heel moeilijk. Er zijn heel veel middelen voor, hele veilige middelen ook. En ze brengen ook ziektes over. Met name ook wel... Kijk, voor de dieren zelf, vlooien brengen niet zozeer heel veel ziektes op mensen over, behalve dat je er behoorlijk jeuk van kan krijgen ook. Maar dieren kunnen wormen van vlooien krijgen bijvoorbeeld. Ja. En dat is gewoon vervelend.
0: En als er bijvoorbeeld zandbakken, hè, daar rond die omgeving of onder de bosjes vandaan kruipen, dan kunnen ze al... dat mee per ongeluk mee naar binnen nemen, hè, bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. En zandbakken zijn natuurlijk heel gevaarlijk voor kinderen ook. En dat zijn dan met name de wormen die, die daarvoor verantwoordelijk zijn. En die zie je niet. Je ziet die kiestetjes van die wormen niet in dat zand liggen. En kinderen hebben de gewoonte om zand in hun mond te steken. Ja. En dat kan wel gevaarlijk zijn. Dus dek je zandbak gewoon goed af. Hè. Dat is natuurlijk een boodschap.
0: En opvangen, dek je zandbak af. En mocht je nog niet een afdek hebben, zorg er dan voor. Of we spreken het in ieder geval met je team, dan kunnen we erger voorkomen.
1: Ja, absoluut. Ja, en teken, dat is natuurlijk een behoorlijk groot probleem, ook voor mensen. Omdat dat echt wel heel gevaarlijke ziektes kan overbrengen. Dus
0: zowel de ziekte van Lyme als bij mensen en dieren.
1: Ja, bij mensen en dieren. Ja.
0: Dus. Ja. Nou, straks de vakantietijd, maar je wilde het ook over roken en huisdieren hebben.
1: Ja, er is een nieuw onderzoek door het Trimbos Instituut vrijgegeven. Dus die uitkomst daarvan, dus in februari is dat onderzoek afgesloten, deelonderzoek. En daar blijkt toch wel onomstotelijk uit dat roken niet alleen voor ons als niet-roker, als we in de buurt van roker zijn, gevaarlijk is. Ja. Nog niet praten over roker zelf.
0: Ja, als je zelf rookt, is het al schadelijk genoeg. En maar de omgeving rookt mee. Ja, dat denken we soms niet, maar ja.
1: Ja, het is wel zo. En dat noemen we tweedehands rook. En tweedehands rookschade. En die is ook behoorlijk. En bijvoorbeeld, kijk, als je in een huis komt van iemand die in huis rookt, dan zie je dat alles geel is.
0: Ja, beetje blauwachtig. Gloed hangt er soms op.
1: Ja, nou, daar zitten allemaal schadelijke stoffen in. Ja. En ja, huisdieren hebben ook last van die tweedehands rook.
0: Ja.
1: En we zien veel meer bronchitis bij huisdieren van rokers.
0: Ja.
1: Maar wat nu ook aan het licht gekomen is dat huisdieren hebben ook last van derdehands rook. En dat is omdat ze zichzelf likken. En dan met name katten. Die wassen zichzelf natuurlijk heel intensief schoon. En die wassen de schadelijke stoffen die neerslaan op hun vacht, wassen ze van zich af. En die komen in hun bek. En geven dus ook veel schade inwendig. Maar ook dus in de bek zelf. Waardoor we dus vaker mondkanker zien bij huisdieren. Van rokers.
0: Nou, ik wist wel dat je meerookte kon als mens, maar zo, hoe het zo in detail met de huisdieren zat, dat wist ik niet.
1: Nee, wij hebben het vroeger wel geleerd, ook tijdens de studie, maar op de een of andere manier sla je het niet helemaal op of zo, dan moet er weer zo'n onderzoek komen.
0: Ja, dan begon bij jou ook weer het lampje te branden.
1: Toen dacht ik, ach ja, dat is misschien wel belangrijk om daar eens aandacht aan te besteden. Ja. Dat het toch wel belangrijk is dat mensen die roken dat gewoon niet in huis doen, maar buiten. Als ze huisdieren, zeker als ze huisdieren hebben. Dat je dat gewoon wel buiten doet dan, zodat je niet direct je huisdieren daarmee in gevaar brengt.
0: Nee. Nou, over nadenken.
1: Ja, het is een aandachtspunt.
0: Ja, zeker. Nou ja, ik zei het net al, de vakantietijd komt er ook weer straks aan. Het is natuurlijk nu bijna voorjaarsvakantie, maar de zomervakantie en alle vakanties komen er weer aan.
1: Ja.
0: En of je wel of niet naar het buitenland gaat, het is wel belangrijk om op tijd met bijvoorbeeld paspoort te checken. Ga je naar een land waar injecties of pilletjes voor nodig zijn, op tijd met je dierenarts bespreken. Hè?
1: Ja, rabies bijvoorbeeld, hè, hondsdolheid. Het is in Nederland niet verplicht, maar in de rest van Europa wel. En dan moet je 3 weken van tevoren moet je zo'n vaccinatie halen, anders kom je de grens niet eens over. En het is wel, en dus niet alleen dat je de grens niet overkomt, maar het is ook heel belangrijk dat het gaat ook om de veiligheid van. Om de veiligheid van de dieren.
0: Ja.
1: Want ze zijn na 3 weken zijn ze beschermd tegen rabies. En het komt gewoon voor in het buitenland. Dus dat zijn wel belangrijke dingen. Mensen kunnen alle informatie over wat ze kunnen doen als ze naar het buitenland gaat voor de veiligheid van hun dier en wat vereist is ook vinden op de website LICG. Ja, vier hoofdletters.
0: Ja, LICG, daar staan heel veel mooie informatie op. Ja,
1: er stond ook bijvoorbeeld dit van dat roken, vond ik daar. Ja. En onder nieuws.
0: Dus
1: gewoon als je huisdiereigenaar bent, joh, ga af en toe eens naar die website.
0: Ja.
1: Er staan ook interessante artikelen over voor je huisdier.
0: Sowieso, als je vragen hebt aan Paula of over je huisdier, lisettevrager@gmail.com. En dan komt de volgende keer komen erop terug. En de gemeente en de huisdieren. Dat is het punt waar je de volgende keer heel uitgebreid over wil hebben. Maar je wilt nu alvast een beetje onder de aandacht brengen.
1: Ja, nou ja, ik ga de volgende keer nader op in. Want er is een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid opgesteld. En ik wil dat eens bestuderen. Maar het zijn heel veel pagina's, dus daar ga ik even voor zitten. En zodat ik volgende keer een duidelijk verhaal voor de mensen heb. Ik wil nog heel kort even over agressie bij honden hebben.
0: Ja.
1: Sommige honden zijn helemaal niet, de meeste honden, bijna alle honden zijn helemaal niet agressief. Honden zijn verschrikkelijk leuke huisdieren. En soms heb je een heel leuk huisdier wat ineens wel agressie laat zien. En dan denken mensen, nou, dat is vast iets in zijn hoofd niet in orde. Maar soms is het veel simpeler. Dan heeft een dier gewoon pijn. En dus als je merkt dat er gedragsverandering is bij je huisdier en je denkt, hé, wat doet hij nou? Dat doet hij nooit. Ga naar je dierenarts en laat hem onderzoeken en kijk of hij pijn heeft. Want er is inmiddels aangetoond dat heel vaak agressie bij dieren die anders heel sociaal en lief zijn, dat pijn gerelateerd is.
0: Ja,
1: dus dat
0: kan. Want wij kunnen zeggen, nou, ik heb daar last van, of zullen we een keer naar de huisarts? Maar hij kan dat of zij kan dat niet aangeven.
1: Precies.
0: Ja,
1: dus dat wilde ik ook nog even,
0: Bij deze. lisettevrager@gmail.com voor alle tips en tricks voor de volgende keer. Paula, dank je wel weer.
1: Heel graag gedaan.
0: Volgende keer gaan we een mooi onderwerp bespreken.
1: Gaan we doen.
0: Oké, dank je wel.
2: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
3: Ja, dat deed Kees altijd.
2: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
4: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Chaotica, een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de ochtendspits begonnen. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A7 Hoorn richting Zaanstad voor Purmerend 10 minuten oponthoud. A9 Den Helder richting Amstelveen tussen Egmond en Akersloot een kwartier vertraging. En ook een kwartier vertraging bijna op de N203 Alkmaar richting Amsterdam voor de aansluiting met de A9. En er staat daar 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. Bij Broek op Langedijk raakte zondagmiddag een klein bootje in de problemen. Het bootje kapseisde met 4 mensen aan boord. 2 van hen raakten te water en volgens omstanders ging het om een ouder echtpaar. Met hulp van andere bootjes in de plas en een vaartuig van de brandweer konden alle opvarenden worden gered. De slachtoffers zijn daarna door de politie thuisgebracht. 2 mensen op een scooter zijn gewond geraakt na een valpartij. Dat gebeurde zondagmiddag op de Zuidpoort in Heerhugowaard. Een van de slachtoffers bleek 26 weken zwanger. En dus was er grote alertheid bij de hulpdiensten. Er kwamen 2 ambulances om de slachtoffers te controleren en naar het ziekenhuis te brengen. Een familielid van het tweetal heeft de scooter meegenomen. Uit Geest werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door de komst van een traumahelikopter. Op de Kruisman was een fietser op straat gevonden. De melding kwam even na middernacht binnen en de toestand van de man was zo zorgwekkend dat verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. De helikopter landde bij het hotel van Van der Valk. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er nou is gebeurd.
8: Een automobiliste is vlak voor het weekend tegen een brughek gereden op de Nieuwe Schermerweg in Alkmaar. Door de harde klap draaide de auto 180 graden rond. En wonder boven wonder raakte er niemand gewond en waren er geen andere voertuigen betrokken. De auto liep wel flinke schade op. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en een berger heeft het voertuig uiteindelijk afgevoerd. Tot zover het nieuws uit de regio. Met een half uur hoor je hier het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Maandagsagenda.
1: Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.
2: The old Covent Garden. I remember only too well.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
3: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
2: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland is de ochtendspits in volle gang met bijna 90 kilometer file. Gelukkig weinig bijzonderheden. Dus zijn vooral dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken. De meeste oponthoud is op de A7 van Hoorn naar Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend 10 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéplaat.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
3: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
1: Op Radio 80.
5: De Huis, Tuin en Keukenshow.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 100 kilometer file in Noord-Holland deze dinsdagochtend spitst. De meeste files zijn dagelijks hebben niet al te veel vertraging. De meeste oponthoud zien we onder andere op de N99... Den Oever richting Den Helder. Voor Den Helder 3 kilometer met een kwartier vertraging. En het is ook opvallend druk op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Voor Loenersloot staat 3 kilometer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. Staatsbosbeheer gaat bomen kappen in de Waderhout in Heerhugowaard. De populieren in dat bos zijn verouderd en kunnen daardoor omvallen. Door de populieren weg te halen ontstaat bovendien ruimte voor andere soorten. Staatsbosbeheer wil bomen gaan planten die beter tegen het warme klimaat kunnen. Niet alle populieren verdwijnen. Belangrijke nestbomen laat de natuurbeheerder zoveel mogelijk staan. De Boeggemeenten claimen tienduizenden euro's terug van zorgaanbieders. Het gaat om zorgkosten die ten onrechte zijn gedeclareerd. Alleen al in 2024 bleek er ruim 63.000 euro aan onrechtmatige declaraties. Daarvan kwam maar een kleine 12.000 euro terug. De rest ging verloren door faillissementen. Onderzoeken die nog lopen zouden in totaal nog 146.000 euro kunnen opleveren. Onduidelijk is hoeveel van het geld nog succesvol terug te halen valt. In Alkmaar is afgelopen zaterdag de Pride Week officieel van start gegaan. Met verschillende evenementen wordt aandacht gevraagd voor de queer community in de stad. Een van de evenementen was de Queer Markt op het Ringersplein. De Alkmaar Pride is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een steeds groter evenement. Het is voor de organisatie belangrijk dat de Pride niet alleen een feestje is, maar dat er ook over serieuze onderwerpen wordt gesproken. Hogeschool IPABO en Bibliotheek Kennemerwaard zetten hun samenwerking voort om kinderen meer te laten lezen. Het programma dat ze daarvoor gebruiken heet de Bibliotheek op School en het helpt studenten goede leesbevorderaars te worden in het basisonderwijs. Ze worden bewust gemaakt van het belang van lezen op jonge leeftijd, krijgen les in het motiveren van kinderen om meer te lezen en ze leren meer over het aanbod van jeugdliteratuur. Tot zover het nieuws uit de regio. Met een half uur hoor je hier het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Gaansagenda.
1: Op woensdag 27 mei organiseert het Bonheuvel College in Castricum een bijzondere klimaatexamen. Iedereen die meer wil weten over de klimaatverandering, energie en duurzaamheid is van harte welkom in de gymzaal. Tijdens het examen kunnen deelnemers hun kennis testen met 36 tot 45 meer keuzevragen over deze belangrijke onderwerpen. Het hele examen duurt een uur en is erop gericht om bewustzijn te creëren over het klimaat. Je hoeft geen voorkennis te hebben, maar als je wilt kun je alvast voorbereiden met een online proefexamen op klimaatexamen.nl. De organisatie heeft samengewerkt met Daryl Education, het KNMI en de Universiteit Utrecht om dit examen op te zetten. Het evenement begint om 3:30 in gymzaal 3 van het Bonheuvel College, met inloop vanaf 3:15. Vergeet niet je rekenmachine mee te nemen. Na afloop is er een borrel in de personeelskamer. Aanmelden kan via de website van het klimaatexamen.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
4: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de Golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
3: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
5: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
3: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd ruim 100 kilometer file alleen al in Noord-Holland. De meeste oponthoud zien we op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Diemen-Noord is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En ook een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Dat gebeurde bij knooppunt Burgerveen. Hier zijn zelfs 2 rijstroken dicht en is de vertraging ruim een kwartier ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vooral nog een aantal dagelijkse files in Noord-Holland, die wel wat korter worden al. In totaal nog zo'n 35 kilometer file. Vertraging onder andere nog op de A1 namens Voort richting Amsterdam. Voor knooppunt Diepe gebeurde een ongeluk. De weg is vrij. De vertraging nog wel een kleine 10 minuten. 5 minuten oponthoud nog op de A4. Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer. 10 minuten extra reistijd op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Roelevarensveen staat zo'n 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tenslotte valt nog op de A9. Alkmaar richting Amstelveen moet ik zeggen. Voor Heemskerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. Staatsbosbeheer gaat bomen kappen in de Waderhout in Herengewaard. De populieren in dat bos zijn verouderd en kunnen daardoor omvallen. Door de populieren weg te halen ontstaat bovendien ruimte voor andere soorten. Staatsbosbeheer wil bomen gaan planten die beter tegen het warme klimaat kunnen. Niet alle populieren verdwijnen. Belangrijke nestbomen laat de natuurbeheerder zoveel mogelijk staan. De Boeggemeenten claimen tienduizenden euro's terug van zorgaanbieders. Het gaat om zorgkosten die ten onrechte zijn gedeclareerd. Alleen al in 2024 bleek er ruim 63.000 euro aan onrechtmatige declaraties. Daarvan kwam maar een kleine 12.000 euro terug. De rest ging verloren door faillissementen. Onderzoeken die nog lopen zouden in totaal nog 146.000 euro kunnen opleveren. Onduidelijk is hoeveel van het geld nog succesvol terug te halen valt. Een historische grenspaal tussen Heilo en Alkmaar krijgt een nieuwe plek. Het paaltje is uit 1921 en staat normaal langs de ringweg, maar nu is het in Alkmaar voor een opknapbeurt. En het kan niet op zijn oorspronkelijke plek terugkeren. Daar zitten te veel kabels in de grond en de locatie is door de ringweg slecht te voet bereikbaar. Er wordt dus een nieuwe plek aangewezen die wel in de buurt zal zijn van de oude vertrouwde plek. Bij een aanrijding op de kruising van de oostelijke randweg met de Reiger in Zuid-Schouwoude is afgelopen weekend een fietser gewond geraakt. Een automobilist zag de fietser waarschijnlijk over het hoofd. En dat zou kunnen komen door hoog bermgras. Het slachtoffer kwam ten val en is na controle ook naar het ziekenhuis gebracht. De schade bleef beperkt. Omwonenden ter plekke vragen de gemeente al langer om het bermgras langs de oostelijke randweg te maaien vanwege het slechte zicht op zijstraten. Tot zover het nieuws uit de regio. Met een half uur hoor je hier het nieuws uit Nederland en de wereld.

rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In Groet worden iedere zomer een aantal semi-akoestische voorstellingen en optredens gegeven op Camping Eldorado in een hele intieme sfeer. In samenwerking met verschillende artiesten, dansers, muzikanten en singer-songwriters en verhalenvertellers willen ze zo ruimte maken voor jong talent.
2: Goedemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet.
5: Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
6: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de A9 in Noord-Holland bij de werkzaamheden Amstelveen richting Alkmaar tussen Heemskerk en Kooimeer 10 kilometer met een 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Staatsbosbeheer gaat bomen kappen in de Waterhout en in Rugewaard. De populieren in dat bos zijn verouderd en kunnen daardoor omvallen. Door de populieren weg te halen ontstaat bovendien ruimte voor andere soorten. Staatsbosbeheer wil bomen gaan planten die beter tegen een warme klimaat kunnen. Niet alle populieren verdwijnen. Belangrijke nestbomen laat de natuurbeheerder zoveel mogelijk staan. Een beschonken automobilist is na een eenzijdig ongeval op de A7 bij Stompetoren door de politie gestopt en aangehouden. Dat gebeurde maandagavond. De man ramde een verkeersbord op de oprit bij Horen, maar reed door ondanks een lekke band en andere schade. Iemand op de West-Friesiaweg belde de politie, waarna TSM uiteindelijk bij Stompetoren kon stoppen. Onderweg had hij meermalen tegenliggers bijna geraakt en verloor hij auto-onderdelen. In Alkmaar is dit weekend de Pride Week officieel van start gegaan. Met verschillende evenementen wordt aandacht gevraagd voor de queer community in de stad. Een van die evenementen was de Queer Markt op het Ringersplein. De Alkmaar Pride is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een steeds groter evenement. Het is voor de organisatie belangrijk dat Pride niet alleen maar een feestje is, maar dat er ook over serieuze onderwerpen wordt gesproken. Bij een aanrijding op de kruising van de Oostelijke Randweg met de Reiger in Zuid-Scharwoude is afgelopen weekend een fietser gewond geraakt. De automobilist zag de fietser vermoedelijk over het hoofd, mogelijk door hoog bermgras. Het slachtoffer kwam te val en is naar controle naar het ziekenhuis gebracht. De schade bleef beperkt. Omwonenden vragen de gemeente al langere tijd om het bermgas langs de Oostelijke Randweg te maaien vanwege slecht zicht op de zijstraten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: informatie uit de regio.
1: Jos Veel heeft de nieuwe uitgave van Vasthouden en Loslaten geschreven. In het boek staan 12 wandelroutes door de Schorlse duinen, maar ook uitgebreide verhalen over de natuur, geschiedenis en verandering in het gebied. De opbrengst van het boek gaat volledig naar natuureducatie voor kinderen in Schorl.

Dit is tot aan 12 uur hits aan de lopende hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

half uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band!

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vanaf woensdag 13 mei is op meerdere lokale televisiezenders in Noord-Holland een bijzondere zesdelige documentaire te zien. Getiteld Binnen bij Noordwest. In de serie worden 12 medewerkers van het ziekenhuis gevolgd met de camera, zowel op het werk als privé.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. A9 Amstelveen richting Den Helder. Daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Kooimeer. De weg is namelijk dicht. Verkeer richting Alkmaar volgt Zaanstad en Avenhoorn over de A8 en de A7. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een fietser is maandagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een bus op de Kanaalkade in Alkmaar. De fietser stak over bij de gedempte Nieuwe Sloot en had daarbij niet op tijd gezien dat er een bus van links kwam. Misschien had de laagstaande zon er iets mee te maken. De buschauffeur kon de botsing niet meer voorkomen. Ambulancepersoneel heeft de man naar het ziekenhuis gebracht en het ongeval trok veel bekijks. Bij Broek op Lange Dijk raakte zondagmiddag een klein bootje in de problemen. Het bootje kapseisde met 4 mensen aan boord. 2 van hen raakten te water. Volgens omstanders ging het om een oude echtpaar. Met hulp van andere bootjes in de plas en een vaartuig van de brandweer konden alle opvarenden worden gered. De slachtoffers zijn daarna door de politie thuisgebracht. 2 mensen op een scooter zijn gewond geraakt na een valpartij. Dat gebeurde zondag op de Zuidpoort in Rugewaard. Een van de slachtoffers bleek 26 weken zwanger en dus was er grote alertheid bij de hulpdiensten. Er kwamen 2 ambulances om de slachtoffers te controleren en naar het ziekenhuis te brengen. Een familielid van het tweetal nam de scooter mee. De Boeggemeente claimen tienduizenden euro's terug van zorgaanbieders. Het gaat om zorgkosten die ten onrechte zijn gedeclareerd. Alleen al in 2024 bleken ruim 63.000 euro aan onrechtmatige declaraties. Daarvan kwam maar een kleine 12.000 terug. De rest ging verloren door faillissementen. Onderzoeken die nog lopen belopen in totaal 146.000 euro. Onduidelijk is hoeveel van het geld nog succesvol terugvalt te halen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

25e editie van Poëzie in de Branding. Tot half juni staan er 25 palen met gedichten. De palen en de plaatsing daarvan zijn mede mogelijk gemaakt door de gemeente. De tekst op de bovenste borden zijn de gedichten die de selectiecommissie het meest passend vond bij het thema. Gekozen dit maar liefst uit 174 inzendingen uit het hele Nederlandse taalgebied, dus ook Vlaanderen. Op de onderste borden prijken gedichten van jongeren en gedichtenregels van bekende en onbekende Bergenaren, waarvan het organisatiescomité vond dat ze niet konden ontbreken.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
1: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag. 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland, nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade is namelijk een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. En de A9 Amstelveen-Alkmaar, daar gebeurde tussen Beverwijk en Uitgeest een ongeluk. De weg is wel vrijgegeven nu, maar de vertraging is nog een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
6: En allemaal mee eten.
5: Presentatie Juriaan Kniezen.

Daar is de Amerikaanse orgelman, de Amerikaanse Willem Parel, Watching the World Go By. Het liedje werd bewerkt door Huub Jansen en Wim Sonneveld. Goedemiddag, welkom bij 80 aan tafel. Het is heerlijk weer.

Elvis Presley soundtrack uit de film Blue Hawaii. Let's go on a moonlight swim. Nou, ik denk dat we er in de zon licht een beetje voorzichtig mee moeten zijn, want we verbranden gaan met het weer natuurlijk. Hè. Beetje vergeten hitje. Sherry Weidenbos, de dame uit Suriname.

er toch van haar geworden, Sherry Wijnenbos. De dame uit Suriname, een beetje een vergeten hitje. En dat is jammer. Maar wat nou als de enige hit die je ooit hebt gescoord is geschreven door je geluidstechnicus? Ben je het gewoon graag bezig? Si Jerome, dit is Samoa.

Jérôme, c'est moi. En wij gaan even kijken wat voor weer het wordt vandaag. Nou, u heeft het misschien buiten al gezien, hè. Het is vandaag een zonnige dag met een maximum temperatuur van maar liefst 26 graden. Windkracht 2, dus dat is te verwaarlozen. En er valt geen neerslag vandaag.

Ja, Bella Italia, bezongen door Imca Marina. En wij houden het wat de volgende duo betreft wat dichter bij huis. Johnny Kraaikamp en de Rijk de Gooier op het Goudgeerstrand van Ameland.

0: Danny Kraaikamp en Rijk de Gooier op het goudgele strand van Ameland. En het was gebaseerd op een melodietje dat heet de Hawaiian War Chant. En van een heel andere versie van hetzelfde nummer komt deze jingle.
1: We gaan terug in de geschiedenis van de popmuziek met deze radiodachte flashback.
0: Van die mooie drumsolo. De versie van Ted Heath overigens. Zomerse muziek op je radio, hoe kan het ook anders met deze temperatuur en dat prachtige strand. De kust en Duinstreek, dit is Radio 80, Mango Jerry en In the Summertime.

Jerry. En In the Summertime. Het mooie weer gaat maar door en de muziek ook. Is dat niet heerlijk? Los Machu Campos. Dit is Pepito.

0: Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits

0: Dossier.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een fietser is maandagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een bus op de Kanaalkade in Alkmaar. De fietser stak over bij de gedempte Nieuwe Sloot en had daarbij niet op tijd gezien dat er een bus van links kwam. Misschien had de laagstaande zon er iets mee te maken. De buschauffeur kon de botsing niet meer voorkomen. Ambulancepersoneel heeft de man naar het ziekenhuis gebracht en het ongeval trok veel bekijks. Bij Broek op Lange Dijk raakte zondagmiddag een klein bootje in de problemen. Het bootje kapseisde met 4 mensen aan boord. 2 van hen raakten te water. Volgens omstanders ging het om een oude echtpaar. Met hulp van andere bootjes in de plas en een vaartuig van de brandweer konden alle opvarenden worden gered. De slachtoffers zijn daarna door de politie thuisgebracht. In Uitgeest is in de nacht van zaterdag op zondag de traumahelikopter ingezet. Op de krijgsman in Uitgeest was een fietser op straat gevonden. De melding kwam even na middernacht binnen. De toestand van de man was zo zorgwekkend dat verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. De traumahelikopter landde bij het hotel van de Valk. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er nou precies is gebeurd. Een historische grenspaal tussen Heilo en Alkmaar krijgt een nieuwe plek. Het paaltje uit 1921 staat normaal langs de ringweg. Nu is het in Alkmaar voor een opknapbeurt. Het kan niet op zijn oorspronkelijke plek terugkeren. Daar zitten veel kabels in de grond en de locatie is door de ringweg slecht te voet bereikbaar. Er zal een nieuwe plek aangewezen worden om de gemeentegrens tussen Heilo en Alkmaar te markeren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
3: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
4: En allemaal mee eten.
3: Presentatie Juriaan Kniezen.
5: Dames en heren, hier ben ik weer.

Spaanse duo Baccara. Vind je jammer dat ze niet in Spaans zongen? Ik was wel benieuwd geweest hoe dat geklonken had. Maar dit was dan in Broken English. Yes sir, I can boogie. U bent weer eens bij 80 aan tafel. Even een geheim afspraakje. U bent op de verborgen camera. Me and Mrs. Jones. Dit is Billy Paul.

Billy Paul. Geen afspraak, ja. Mrs. Jones was dat, ja. En volgens de regels van de productie moet er nu een country classic komen. Nou, daar komt je hoor. Tell me why not? Why not? Stand, Iron Man.

country classic. Timmy Wynette's in Stand By Your Man. En hier Sailor. En wat zien we daar op het strand?

0: Girls, girls, girls en nog eens girls. En waar zien we dan nog een meisje zitten? Op een Amsterdams terrasje wel. Jan van Leeuwarden, oftewel Johnny Lyon.
1: Zij dronk ranja met een riet.

Johnny Lyon. En Sofietje, nou mocht u het gemist hebben, dan komt het hier nog een keertje in de herhaling. Het weerbericht voor de kust- en duinstreek. Het is vandaag een zonnige dag met een maximum temperatuur van 26 graden, windkracht 2 en geen neerslag.

soms dan verdwalen er wel eens van die leuke liedjes. Of een beetje onnozele verzamelcd'tjes. Die koop je dan voor een eurotje, weet je. Ah, ik vind dit wel heerlijk hoor. De Makkers en het is de zomerzon. Bobby Goldsboro is het daarmee eens.

Bobby Goldsboro, Hello Summertime. En soms maken groepen wel eens dingen die een beetje anders zijn dan al hun andere nummers. Zo'n anti

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime Kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Sovinity zou tegenhouden. Sovinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
4: En allemaal mee eten.
3: Presentatie Juriaan Kniezen.
5: We beginnen meteen, want ik heb nog wat anders aan mijn kop. Dan gaan we gewoon plaat aan elkaar lullen.

Steven, Limo Limonero. Nou, het is wel weer voor een glaasje limonade. Ik ben nog een uurtje bij je. Bij 80 aan tafel. Dit is Chris Andrews. Pretty Berlin.

diverse hits op zijn naam staan. Maar dit vind ik toch de leukste, hoor. Springs and Dues. En dit was Pretty Belinda. En de muziek gaat lekker door. Hier bij Radio 80. Hier is The Middle of the Road.

ook wel waar hoor, want er valt niks op af te dingen op dat geluid van de middle of the road. We gaan naar Volendam en dan denkt u natuurlijk de Cats. Ja, inderdaad.

Baker, Sing a Song of Love. En over het volgende liedje heb ik me laten vertellen dat het een of andere connectie met Egmond heeft. En ik ben er geen wijs uit geworden wat het precies is. Maar ach, vooruit, ik wil geen spelbreker zijn.

Ja. Danny Cardo, en jij bent veel te mooi om in je eentje naar huis toe te gaan. Dan nu een hele mooie van Audrey Landers. Ja, die cd's die zijn niet dik gezaaid, maar ik zag er laatst eentje liggen op een markt en ik dacht, Kip, ik heb je. Audrey Landers dus en Playa Blanca.

0: iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Staatsbosbeheer gaat bomen kappen in de Waterhout en in Rugewaard. De populieren in dat bos zijn verouderd en kunnen daardoor omvallen. Door de populieren weg te halen ontstaat bovendien ruimte voor andere soorten. Staatsbosbeheer wil bomen gaan planten die beter tegen een warme klimaat kunnen. Niet alle populieren verdwijnen. Belangrijke nestbomen laat de natuurbeheerder zoveel mogelijk staan. Een beschonken automobilist is na een eenzijdig ongeval op de A7 bij Stompetoren door de politie gestopt en aangehouden. Dat gebeurde maandagavond. De man ramde een verkeersbord op de oprit bij Hoorn, maar reed door ondanks een lekke band en andere schade. Iemand op de West-Friesiaweg belde de politie, waarna TSM hem uiteindelijk bij Stompetoren kon stoppen. Onderweg had hij meermalen tegenliggers bijna geraakt en verloor hij auto-onderdelen. In Alkmaar is dit weekend de Pride Week officieel van start gegaan. Met verschillende evenementen wordt aandacht gevraagd voor de queer community in de stad. Een van die evenementen was de Queer Markt op het Ringersplein. De Alkmaar Pride is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een steeds groter evenement. Het is voor de organisatie belangrijk dat Pride niet alleen maar een feestje is, maar dat er ook over serieuze onderwerpen wordt gesproken. Bij een aanrijding op de kruising van de Oostelijke Randweg met de Reiger in Zuid-Scharwoude is afgelopen weekend een fietser gewond geraakt. De automobilist zag de fietser vermoedelijk over het hoofd, mogelijk door hoog bermgras. Het slachtoffer kwam te val en is naar controle naar het ziekenhuis gebracht. De schade bleef beperkt. Omwonenden vragen de gemeente al langere tijd om het bermgas langs de Oostelijke Randweg te maaien vanwege slecht zicht op de zijstraten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
10: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
11: En allemaal mee eten.
10: Presentatie Juriaan Kniezer.

vind het zo jammer. Hun eerste album is in Nederland nooit op cd verschenen, voor zover mij bekend. The Belly Brothers, dit was de grote hit Let Your Love Flow. Welkom terug, laatste half uurtje bij 80 aan tafel. Dan zijn we weer voldaan, dan zijn we weer verzadigd. Dan kunnen we weer aan de rest van de dag beginnen. Dit is Pussycats Country uit Limburg, Miss 6.

mega-hit geweest voor deze groep. Dat was Mississippi. En de muziek gaat weer lekker door bij Radio 80. Dit zijn de Buffoons in Arizona.

Astrid Nijg en Zingeman. Le Compagnon de la Chanson, wie kent ze nog? Een Mexicaan.

Champion de la chanson. Een Mexicaan was dat en dit komt uit Den Haag. Jawel. Mega hit geweest. Over de hele wereld denk ik zo'n beetje. Shocking Blue, dit is Venus.

Haagse popscene met Venus. En hier is Oscar Harris. Oh, honey, honey.

0: Oscar Harris en de Twinkelstars van destijds. En dat dan, oh, Honey Connie heette dat. Jawel, jawel. En, maar dit wordt nog net niet uitsmijten.
1: Ja, misschien.
0: Nee. Ik wou zeggen, dit wordt nog niet uitsmijten, hoor. Wel een leuk plaatje. Harry Belafonte. Jamaica Farewell.

0: Ja, dag. Dag.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: Muziek.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agenda.nl.

0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken, maar het stuit op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Veil, brief van Sociale Zaken, hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aarts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op dinsdagmiddag 26 mei organiseert het Schrijfcafé Bergen en omstreken een bijzondere bijeenkomst in Welzijn Bergen. Bezoekers worden uitgedaagd om met een frisse blik naar kunst te kijken en de opgedane inspiratie direct om te zetten in een verhaal of gedicht.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
3: Oeh, oeh, oeh.
5: Kees, ben je daar?
6: Ja? Ja?
7: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
8: Hallo.
7: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
7: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
3: En doen we het stil op de radio.
4: Apart. Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een fietser is maandagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een bus op de Kanaalkade in Alkmaar. De fietser stak over bij de gedempte Nieuwe Sloot en had daarbij niet op tijd gezien dat er een bus van links kwam. Misschien had de laagstaande zon er iets mee te maken. De buschauffeur kon de botsing niet meer voorkomen. Ambulancepersoneel heeft de man naar het ziekenhuis gebracht en het ongeval trok veel bekijks. Bij Broek op Lange Dijk raakte zondagmiddag een klein bootje in de problemen. Het bootje kapseisde met 4 mensen aan boord. 2 van hen raakten te water. Volgens omstanders ging het om een oude echtpaar. Met hulp van andere bootjes in de plas en een vaartuig van de brandweer konden alle opvarenden worden gered. De slachtoffers zijn daarna door de politie thuisgebracht. 2 mensen op een scooter zijn gewond geraakt na een valpartij. Dat gebeurde zondag op de Zuidpoort in Rugewaard. Een van de slachtoffers bleek 26 weken zwanger. En dus was er grote alertheid bij de hulpdiensten. Er kwamen 2 ambulances om de slachtoffers te controleren en naar het ziekenhuis te brengen. Een familielid van het tweetal nam de scooter mee. De Boeggemeente claimt tienduizenden euro's terug van zorgaanbieders. Het gaat om zorgkosten die ten onrechte zijn gedeclareerd. Alleen al in 2024 bleken ruim 63.000 euro aan onrechtmatige declaraties. Daarvan kwam maar een kleine 12.000 terug. De rest ging verloren door faillissementen. Onderzoeken die nog lopen belopen in totaal 146.000 euro. Onduidelijk is hoeveel van het geld nog succesvol terugvalt te halen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
11: Oh boy.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Samen actief bezig zijn. Beter leren begrijpen wat je hond nodig heeft. En vooral veel plezier maken. Dat staat centraal tijdens op woensdag 3 juni in dorpshuis de Schulp. Hondentrainers Margriet en Toledo Brit, Koopman vertellen bezoekers over hun trainingswandelingen voor hond en baas. De bijeenkomst vindt plaats van 10:30 tot 12 uur in dorpshuis de Schulp aan de Visweg 45 in Egmond binnen. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar een kwartier in de file tussen de knooppunten Beverwijk en Kooimeer. Verder heb je 5 minuten oponthoud bij de Koentunnel op de A10 Noord. Dat heeft te maken met een te hoge vrachtwagen. Op de A22 van Velsen naar Beverwijk sta je bij Beverwijk Oost ook 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Carrièreplatform Sister heeft uitgezocht dat de gemiddelde werknemer in Bergen 22 kilometer van zijn werk af woont. Wie de dieselauto voor te laat staan, bespaart bij de huidige prijzen op jaarbasis €1.352. Voor benzine scheelt het zelfs €1.823.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file door een pechgeval op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Akersloot loopt de vertraging op tot 40 minuten. Er staat 8 kilometer file. De N246 staat het ook vast van Beverwijk naar Westgrafdijk. Voor de aansluiting met de N244 is het daar druk en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Staatsbosbeheer gaat bomen kappen in de Waarderhout en in Rugewaard. De populieren in dat bos zijn verouderd en kunnen daardoor omvallen. Door de populieren weg te halen ontstaat bovendien ruimte voor andere soorten. Staatsbosbeheer wil bomen gaan planten die beter tegen een warme klimaat kunnen. Niet alle populieren verdwijnen. Belangrijke nestbomen laat de natuurbeheerder zoveel mogelijk staan. Bij Broek op Lange Dijk raakte zondagmiddag een klein bootje in de problemen. Het bootje kapseisde met 4 mensen aan boord. 2 van hen raakten te water. Volgens omstanders ging het om een oude echtpaar. Met hulp van andere bootjes in de plas en een vaartuig van de brandweer konden alle opvarenden worden gered. De slachtoffers zijn daarna door de politie thuisgebracht. In Uitgeest is in de nacht van zaterdag op zondag de traumahelikopter ingezet. Op de krijgsman in Uitgeest was een fietser op straat gevonden. De melding kwam even na middernacht binnen. De toestand van de man was zo zorgwekkend dat verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. De traumahelikopter landde bij het hotel van de Valk. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er nou precies is gebeurd. Een historische grenspaal tussen Heilo en Alkmaar krijgt een nieuwe plek. Het paaltje uit 1921 staat normaal langs de ringweg. Nu is het in Alkmaar voor een opknapbeurt. Het kan niet op zijn oorspronkelijke plek terugkeren. Daar zitten veel kabels in de grond en de locatie is door de ringweg slecht te voet bereikbaar. Er zal een nieuwe plek aangewezen worden om de gemeentegrens tussen Heilo en Alkmaar te markeren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Van juni tot en met augustus is het risico op letsel door grasaren bij honden het grootst. Op sommige plekken proberen wij de grasaren zo goed mogelijk te maaien. We maaien niet overal even vaak. Binnen de gemeente laten we op sommige plekken het gras extra hoog groeien, omdat dat goed is voor planten en andere dieren. De gemeente kan de groei van grasaren niet overal beheren. Grasaren komen op andere plekken voor. Zoals bijvoorbeeld tussen stoeptegels. Het is de verantwoordelijkheid van de hondenbezitter om alert te zijn op de aanwezigheid van grasaren.

Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088-1300-300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aarts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm. 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een stuk drukker dan gebruikelijk. En wat opvalt is een lange file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij Akersloot is een ongeluk gebeurd en de vertraging loopt op tot een uur vanaf knooppunt Rottepolderplein. De linkerrijstrook is dicht. Van Alkmaar naar Amstelveen is de A9 nu helemaal dicht bij Uitgeest na een ongeluk. En op de A22 heb je 10 minuten oponthoud van Velzen naar Beverwijk bij Beverwijk Oost. Het is ook druk op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam bij Castricum. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
1: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

Op deze warme dinsdagmiddag, de Simple Minds en de Belfast Child in de Good Afternoon Show. Tot aan 6 uur gaan we je oren verwennen met fijne plaatjes, zoals deze van Afrojack, Sia en David Guetta.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De 45e editie van de avondvierdaagse vanuit Egmond aan de Hoef staat voor de deur. Het jaarlijkse evenement start maandag 8 juni. Ook dit jaar zijn er weer leuke wandelroutes binnen de Egmonden. De routes zijn verdeeld over 5 dagen. Naar eigen keuze kan een rustdag worden ingelast.

The Solid Harmony, een bandje uit de jaren 90. En I'll Be There For You in the Good Afternoon Show op deze dinsdagmiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Nu met de Course, Would You Be Happier? I never wondered.

0: ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in Kansen.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in Noord-Holland. In totaal staat er 130 kilometer file. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar is na een ongeluk wel weer vrij bij knooppunt Kooimeer. Maar er staat nog een lange file vanaf knooppunt Rottepolderplein met 50 minuten oponthoud. De file wordt langzaam korter. Verder is het druk op de A5 naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. De vertraging is een kwartier. Op de A10 Noord bij de Koentunnel doe je er ook een kwartier langer over. En er staan veel files op N-wegen. Op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden is de vertraging 40 minuten tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22. Op de N208 van Sassenheim naar Velzen heb je een half uur oponthoud. Dat is tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. En op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk sta je bij Krommenie een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Christian Petom komt niet terug in het Alkmaarse college van BNB. In een brief aan de raad geeft de fractievoorzitter van de VVD aan dat zijn tijd als wethouder afgerond voelt. De 30-jarige Petom wil zich verder en vooral breder ontwikkelen. Hij kijkt met grote trots terug op onder andere grote investeringen in sportaccommodaties en verkeersveiligheid en op vernieuwing van de binnenstad. De badeentjesrace in Kamperduin was maandag één groot succes. 6000 gele badeentjes gingen tegelijk het water in en trokken veel bezoekers naar de lagune. Kinderen hielpen mee om de eentjes te verspreiden en de sfeer was volgens de organisatie geweldig. De opbrengst gaat naar Stichting ALS Nederland en Stichting Fursa, een schoolproject in Kenia. Er is tussen de 8.000 en 10.000 euro opgehaald met deze actie. Staatsbosbeheer gaat bomen kappen in de Waterhout en in Rugewaard. De populieren in dat bos zijn verouderd en kunnen daardoor omvallen. Door de populieren weg te halen ontstaat bovendien ruimte voor andere soorten. Staatsbosbeheer wil bomen gaan planten die beter tegen een warme klimaat kunnen. Niet alle populieren verdwijnen. Belangrijke nestbomen laten natuurbeheerder zoveel mogelijk staan. Bij Broek op Langedijk raakte zondagmiddag een klein bootje in de problemen. Het bootje kapseisde met 4 mensen aan boord. 2 van hen raakten te water. Volgens omstanders ging het om een oude echtpaar. Met hulp van andere bootjes in de plas en een vaartuig van de brandweer konden alle opvarenden worden gered. De slachtoffers zijn daarna door de politie thuisgebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vocalgroep Erato Egmond verzorgt zondag 28 juni een sfeervol zomerconcert in de Slotkapel. Het concert heeft een bijzonder doel: het inzamelen van geld voor duurzame ledkaarsverlichting in de kapel. Tijdens het concert is het mogelijk om te doneren via een loterij, een QR-code of een eenmalige gift. De opbrengst komt ten goede aan de aanschaf van ledkaarsverlichting. Aanvang voor het concert is om 3:00 PM. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.erato-egmond.nl.

0: gek.
1: Lil Kleine samen met Samuel Welton en Maak Me Nou Niet Gek. We gaan ons opmaken voor het nieuws van 5 uur. Zijn zo weer terug met deel 2 van de Good Afternoon Show. Laat je radio lekker aanstaan. Hier is de Lighthouse Family. When you're

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. Vier inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen. Vijf andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Uit onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is heel druk op de wegen in Noord-Holland. Er staan ook veel lange files op de N-wegen. Bijvoorbeeld op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden. Daar heb je 3 kwartier tijdverlies tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22. Op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam sta je voor de aansluiting met de A9 een half uur vast. Op de N208 van Sassenheim naar Velzen heb je 50 minuten oponthoud tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. Op de N246 van Beverwijk naar Westgrafdijk is de vertraging een kwartier. Dat is voor de aansluiting met de N244. En het is heel druk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Bad Hoevedorp en Akersloot. De vertraging is daar 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Good afternoon met

We namen je mee terug naar de jaren 80 met de Time Excelsior Club in deel 2 van de Good Afternoon Show met Rumors. Tot aan 6 uur is dit de Good Afternoon Show in een bloedhete studio. Nu met Dominique Fick. Dit is White Keys. Tot aan 6 uur. Blijf lekker luisteren.

Rotswijn Nate en Free in de Good Afternoon Show. Op deze dinsdagmiddag bij Radio Tachtig voor de Kust en Duinstreek. Als je in de tuin zit, smeer jezelf nog een keer goed in, want de zon is verraderlijk. Dit is Tizio en Come Along.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op 1 juni start de gemeente met de renovatie van de sporthal in Egmond Binnen. Er zijn al de nodige voorbereidingen getroffen, waaronder het plaatsen van bouwhekken. Vanaf 1 juli wordt het werkterrein voor de bouw verder ingericht en sluit een derde van het parkeerterrein. In de tweede helft van augustus starten we dan met de sloop van dorpshuis De Schulp. Er komt een tijdelijke voorziening zodat het dorpshuis wel open kan blijven voor bepaalde activiteiten. Ook is er informatie over de voortgang van de renovatie en de bouw.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits in Noord-Holland verloopt druk. Er staan ook veel flinke files op N-wegen. De N202 heb je 50 minuten oponthoud van Amsterdam naar IJmuiden tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22. Op de N208 van Sassenheim naar Velzen sta je tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22 een half uur vast. Verder is het heel druk op de A9. Van Amstelveen naar Alkmaar is de vertraging 40 minuten... tussen de knooppunten Rottepolderplein en Kooimeer. Van Alkmaar naar Amstelveen heb je een kwartier vertraging... tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest. En op de A5 naar Amsterdam moet je 20 minuten geduld hebben... tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De herinrichting van de zanderij bij Castricum is voltooid. 23 hectare agrarische grond is omgevormd tot een natuurgebied... met ruimte voor waterberging en recreatie. De wandelpaden zijn geschikt voor mensen met een rollator of in een rolstoel... en er staan ook bankjes. Aan het spoor is een biologische tuin ingericht met een voedselbos. De herinrichting was een project van de gemeente, provincie... het Hoogheemraadschap en PWN. René van Splunter uit Heiloo is benoemd tot lid van de Orde van Oranje Nassau. Van Splunter was 24 jaar lang raadslid voor de VVD... en werd in zijn eerste jaar al fractievoorzitter. Verder maakte hij lange tijd deel uit van de raadscommissie... en was hij plaatsvervangend raadsvoorzitter... en lid van de Boeg Raadswerkgroep Financiën. Burgemeester Marcia ten Bruggekaten reikte het koninklijk lintje uit... tijdens de raadsvergadering van maandag. Voor de derde keer in een ruime jaar tijd is een gezin aan de Boomvalk in Herugewaard doelwit geweest van een aanslag. In de nacht van zondag op maandag explodeerde zwaar vuurwerk op de voorruit van een voor de deur geparkeerde auto. Vorig jaar mei ging een explosief af bij de voordeur van het gezin en eind juli was hun vorige auto doelwit. Het gezin zou betrokken zijn bij een slepende burenruzie. Twee mensen op een scooter zijn gewond geraakt na een valpartij. Dat gebeurde zondag op de Zuidpoort in Herugewaard. Een van de slachtoffers bleek 26 weken zwanger. En dus was er grote alertheid bij de hulpdiensten. Er kwamen twee ambulances om de slachtoffers te controleren en naar het ziekenhuis te brengen. Een familielid van het tweetal nam de scooter mee. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Man at Work, Australische band met Down Under. En dit nummer werd zo populair dat het eigenlijk min of meer het volkslied van Australië werd. En daar mag je toch met enige trots op terugkijken, lijkt mij. Dit is de Good Afternoon Show op deze 26 mei van het jaar 2026. Vanuit een bloedhete studio, tot aan 6 uur. Hier is James Morrison.

0: Beyoncé en Texas Hold'em in de Good Afternoon Show op deze dinsdagmiddag. Nu met de Contours. Hier is Do You Love Me?
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Stichting Sport Z organiseert met Welzijn Bergen en Jessie Tik een sportnight voor jongeren vanaf 15 jaar met en zonder beperking. Op vrijdag 12 juni van 7 uur tot 10 uur 's avonds staat Sporthal de Beek in Bergen in het teken van sport, spel en ontmoeting. De deelname is gratis en aanmelden kan via de website www.sport-z.org/sportnight.
3: To let you know, I can really shake 'em down.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egel.

0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, wel iets minder warm. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog in de file op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer is de vertraging een kwartier. Op de N202 is het heel druk van Amsterdam naar IJmuiden tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22. Daarmee nog een half uur langer onderweg. En op de N208 van Sassenheim naar Velzen is de vertraging nog drie kwartier. Daar staat het vast tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: Toprooster.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
2: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat zwaard van Damocles van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
1: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
5: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch and then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
4: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: giving it to me. Yeah.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Vanaf woensdag 13 mei is op meerdere lokale televisiezenders in Noord-Holland een bijzondere zesdelige documentaire te zien. Getiteld Binnen bij Noordwest. In de serie worden 12 medewerkers van het ziekenhuis gevolgd met de camera, zowel op het werk als privé.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De herinrichting van de zanderij bij Castricum is voltooid. 23 hectare agrarische grond is omgevormd tot een natuurgebied met ruimte voor waterberging en recreatie. De wandelpaden zijn geschikt voor mensen met een rollator of in een rolstoel, en er staan ook bankjes. Aan het spoor is een biologische tuin ingericht met een voedselbos. De herinrichting was een project van de gemeente, provincie, het Hoogheemraadschap en PWM. René van Splunter uit Heilo is benoemd tot lid van de Orde van Oranje Nassau. Van Splunter was 24 jaar lang raadslid voor de VVD en werd in zijn eerste jaar al fractievoorzitter. Verder maakte hij een lange tijd deel uit van de raadscommissie en was hij plaatsvervangend raadsvoorzitter en lid van de Boeg Raadswerkgroep Financiën. Burgemeester Marcia ten Bruggekaten reikte het koninklijk lintje uit tijdens de raadsvergadering van maandag. Voor de derde keer in een ruime jaar tijd is een gezin aan de Boomvalk in Herugewaard doelwit geweest van een aanslag. In de nacht van zondag op maandag explodeerde zwaar vuurwerk op de voorruit van een voor de deur geparkeerde auto. Vorig jaar mei ging een explosief af bij de voordeur van het gezin, en eind juli was hun vorige auto doelwit. Het gezin zou betrokken zijn bij een slepende burenruzie. 2 mensen op een scooter zijn gewond geraakt na een valpartij. Dat gebeurde zondag op de Zuidpoort in Herugewaard. Een van de slachtoffers bleek 26 weken zwanger, en dus was er grote alertheid bij de hulpdiensten. Er kwamen 2 ambulances om de slachtoffers te controleren en naar het ziekenhuis te brengen. Een familielid van het tweetal nam de scooter mee. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De stichting Hans Henkemans organiseert op zondag 31 mei een concert en lezing in de Ruïnekerk in Bergen. Gewijd aan de componist en pianist Hans Henkemans, die ruim 30 jaar in het dorp woonde. De inloop begint om 2:30. Het concert duurt van 3 tot 4:30. Aansluitend is er een borrel. Toegang is gratis en een vrijwillige bijdrage is welkom. Reservering is gewenst, want vol is vol.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
1: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
0: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2:00 vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In Groet worden iedere zomer een aantal semi-akoestische voorstellingen en optredens gegeven op Camping Eldorado in een hele intieme sfeer. In samenwerking met verschillende artiesten, dansers, muzikanten en singer-songwriters en verhalenvertellers willen ze zo ruimte maken voor jong talent.

0: Er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Christian Petom komt niet terug in het Alkmaarse college van BNB. In een brief aan de raad geeft de fractievoorzitter van de VVD aan dat zijn tijd als wethouder afgerond voelt. De 30-jarige Petom wil zich verder en vooral breder ontwikkelen. Hij kijkt met grote trots terug op onder andere grote investeringen in sportaccommodaties en verkeersveiligheid en op vernieuwing van de binnenstad. René van Splunter uit Heiloo is benoemd tot lid van de Orde van Oranje Nassau. Van Splunter was 24 jaar lang raadslid voor de VVD en werd in zijn eerste jaar al fractievoorzitter. Verder maakte hij lange tijd deel uit van de raadscommissie en was hij plaatsvervangend raadsvoorzitter en lid van de Boeg Raadswerkgroep Financiën. Burgemeester Marcia ten Bruggekaten reikte het koninklijk lintje uit tijdens de raadsvergadering van maandag. Een fietser is maandagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een bus op de Kanaalkade in Alkmaar. De fietser stak over bij de gedempte Nieuwe Sloot en had daarbij niet op tijd gezien dat er een bus van links kwam. Misschien had de laagstaande zon er iets mee te maken. De buschauffeur kon de botsing niet meer voorkomen. Ambulancepersoneel heeft de man naar het ziekenhuis gebracht en het ongeval trok veel bekijks. Een beschonken automobilist is na een eenzijdig ongeval op de A7 bij Stompetoren door de politie gestopt en aangehouden. Dat gebeurde maandagavond. De man ramde een verkeersbord op de oprit bij Horen, waar hij door, ondanks een lekke band en andere schade. Iemand op de West-Friesiaweg belde de politie, waarna TSM uiteindelijk bij Stompetoren kon stoppen. Onderweg had hij meermalen tegenliggers bijna geraakt en verloor hij auto-onderdelen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De buurtsportcoaches van de gemeente Bergen organiseren op 4 woensdagen een speciale screeningsmoment voor valpreventie op verschillende locaties in de gemeente. Tijdens deze gratis, korte en laagdrempelige test krijgen deelnemers inzicht in een valrisico met behulp van innovatieve Smart Floor. De screeningsmomenten zijn in Egmond op woensdag 3 juni en woensdag 5 augustus van 12 uur tot 1:30 bij Post aan Zee in Egmond aan Zee. In Schorrel kunnen mensen op woensdag 1 juli en woensdag 2 september van 12 tot 1:30 naar de Sanderij.

Creo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website creo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas later achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
2: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten en de begeleidster was helaas overleden, dus er waren nog geen documenten die we konden checken op dat moment.
1: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
3: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
1: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlandse echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op dinsdagmiddag 26 mei organiseert het Schrijfcafé Bergen en omstreken een bijzondere bijeenkomst in Welzijn Bergen. Bezoekers worden uitgedaagd om met een frisse blik naar kunst te kijken en de opgedane inspiratie direct om te zetten in een verhaal of gedicht.

0: bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Christian Petom komt niet terug in het Alkmaarse college van BMW. In een brief aan de raad geeft de fractievoorzitter van de VVD aan dat zijn tijd als wethouder afgerond voelt. De 30-jarige Petom wil zich verder en vooral breder ontwikkelen. Hij kijkt met grote trots terug op onder andere grote investeringen in sportaccommodaties en verkeersveiligheid en op vernieuwing van de binnenstad. De badeentjesrace in Kamperduin was maandag één groot succes. 6.000 gele badeentjes gingen tegelijk het water in en trokken veel bezoekers naar de lagune. Kinderen hielpen mee om de eentjes te verspreiden en de sfeer was volgens de organisatie geweldig. De opbrengst gaat naar Stichting ALS Nederland en Stichting Fursa, een schoolproject in Kenia. Er is tussen de 8.000 en 10.000 euro opgehaald met deze actie. Staatsbosbeheer gaat bomen kappen in de Waterhout in Herugewaard. De populieren in dat bos zijn verouderd en kunnen daardoor omvallen. Door de populieren weg te halen ontstaat bovendien ruimte voor andere soorten. Staatsbosbeheer wil bomen gaan planten die beter tegen een warme klimaat kunnen. Niet alle populieren verdwijnen. Belangrijke nestbomen laten natuurbeheerder zoveel mogelijk staan. Bij Broek op Langedijk raakte zondagmiddag een klein bootje in de problemen. Het bootje kapseisde met 4 mensen aan boord. 2 van hen raakten te water. Volgens omstanders ging het om een oude echtpaar. Met hulp van andere bootjes in de plas en een vaartuig van de brandweer konden alle opvarenden worden gered. De slachtoffers zijn daarna door de politie thuisgebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Regio Nieuws. Sport, sport. De agenda. De agenda. Het weer. En meer. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80. Uitgaansagenda.
1: Hardcore Bergen geeft op zondag 14 juni een concert in de Ruïnekerk. Van 4 uur 's middags tot 6 uur brengt het koor een mix van klassiekers en moderne nummers. Begeleid door een live band.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Nee, je zet pakt uit Eugenie van de Veen. Dag, Eugenie.
3: Hoi.
2: Leuk dat je er bent. We hebben elkaar een tijdje geleden gesproken, maar toen was je met Hartelijke Voet net begonnen, hè? Je onderneming eigenlijk.
3: Ja.
2: En dat doe je nog steeds.
3: Ja.
2: En daar gaan we het zo even over hebben, maar er is wat leuks nieuws op je pad gekomen. Je bent ook verhuisd richting Callensoog, daar woon je nu ook.
3: Ja.
2: En Shalita, hè? Dat is het nieuwe horeca onderneming eigenlijk in Callensoog sinds een half jaar ongeveer.
3: Dat klopt.
2: Ja. En ben je leidinggevende geworden?
3: Ja, dat klopt. Ja. Ja, mijn roots liggen al in de horeca. En dit is een heel mooi nieuw restaurant. Dus ja, het is ontzettend leuk om daar te mogen zijn. Wat we daar doen, ja, we hebben een Mexicaanse keuken. Een hele vrolijke, frisse uitstraling. Ja, en de warmte van de zon, die voel je zomer en winter altijd in Chulita.
2: Ja.
3: En Chulita is eigenlijk altijd zomer. En we zijn gespecialiseerd in Mexicaanse keuken. Met authentieke gerechten. En ik zou zeggen, hoort zegt het voort.
2: Ja. Het is... kom een keer langs.
3: Ja.
2: Sowieso. En mocht je minder te been zijn, is ook geen probleem. Het is een lift naar de toiletruimte. Beugels bij de toilet. Dus alles is aanwezig bij jullie ook eigenlijk.
3: Ja, dat klopt. Je kan, je krijgt een stukje begeleiding mee naar beneden toe met de lift. En je kan dus ook gewoon netjes naar het toilet daar zo. En dan word je weer omhoog geholpen, ook weer met de lift. Ja. En kan je weer aan tafel.
2: Ja, dat moet geen drempel zijn voor mensen nu dan in ieder geval.
3: Nee, inderdaad.
2: Om niet te komen. En inderdaad, de hapjes zijn heerlijk, moet ik zeggen. En het is allemaal niet gelukkig al te groot, hè?
3: Nee, nou, het concept is als volgt ook. Wij hebben een kaart waaronder ook grillgerechten staan. We zijn gespecialiseerd in taco's. En het concept is shared dining. En mensen kennen dan wel bijvoorbeeld tapas van de Spaanse restauranten.
2: Ja.
3: Maar bij ons werkt het iets anders. Onze gerechten zijn zo opgebouwd dat je ze makkelijk kunt delen. Dus bijvoorbeeld als je taco's bestelt, dat zitten drie op een rij, worden die geserveerd. Eén voor jezelf, twee om te delen. Als je een quesadilla bestelt die lekker gevuld is met chicken tinga of een beef, nou ook hartstikke lekker, is die ook al opgedeeld. En vervolgens als je iets van de grill bestelt, kan je dat ook allemaal delen. En zo is elk gerecht makkelijk opgebouwd om ook weer makkelijk uit elkaar te halen en samen te tafelen.
2: Ja, leuk.
3: En op deze manier leer je eigenlijk de Mexicaanse keuken op een andere manier kennen. Doordat je ook niet meer nadenkt over voorhoofd of nagerecht. Je bestelt eigenlijk op dat moment wat je lekker vindt. En zegt van nou, hey, dit calamares lijkt me lekker. Ik neem wat taco's en ik neem een fajitas de pollo. Dat is een sizzling pannetje met kip. Dat komt allemaal op tafel. Je krijgt wat kleine borden. En je gaat dat lekker delen met elkaar.
2: Deze,
3: en zo leer je dus meerdere smaken kennen.
2: Ja, en zoete aardappel, hè? Ook dat.
3: Ja, dat hebben we ook inderdaad. Ook lekker begeleidend gerecht. Ja, en de gewone frietjes, dat zijn bij ons dan Tijuana fries met Mexicaanse kruiden. Ook allemaal erg lekker. En zo zijn er voor elk wat wils op tafel te krijgen.
2: Ja.
3: Mensen kunnen ook terecht bij ons als we glutenvrij willen eten. En de taco's zijn bijvoorbeeld al van zichzelf glutenvrij. En weet je, vele mogelijkheden zijn bespreekbaar. Ook lactosevrij. Dus weet je, het is voor elk wat wils is er wat te krijgen.
2: Dus ook schroom niet als je een allergie hebt. Meld het gerust, want dan kunnen jullie daar rekening mee houden.
3: Ja, zeker kunnen we rekening mee houden, inderdaad.
2: Mooi. En je zijn ook nog in de prijzen gevallen, hè, onlangs. Voor de toegankelijkheid, toch?
3: Ja, klopt. We hebben een bronzen certificaat gekregen voor de toegankelijkheid voor mensen die minder valide zijn. Dus,
2: dat is wel een opsteker, toch?
3: Dat is zeker een opsteker. Ja, en vooral voor de mensen die dat ook nodig hebben. En op deze manier begeleiding kunnen krijgen bij het feit om ook lekker te kunnen eten.
2: Ja.
3: En plezier te kunnen maken met mensen om hen heen.
2: En in zo'n korte tijd al in de prijzen vallen, dat is al een cadeautje op zich, vind ik.
3: Nou ja, zeker.
2: Ja.
3: Dat is het ook.
2: Ja.
3: Ja, we zijn net een half jaar geopend. Dus we zijn in ontwikkeling met allerlei dingen.
2: Ja, nou.
3: Natuurlijk in Mexicaanse stijl.
2: Ja. Leuk.
3: En dat kan je vinden op onze website van Julita. Dus ik zou zeggen, kijk er eens op en meld je aan.
2: Ja, Julita en Kans Oog. En ja. Dan vind je hem ook zo. En ook andere informatie staat er allemaal op.
3: Zeker.
2: Ja, leuk. En wat ik net al zei, Hartelijke Voet is je andere onderneming. En daar hebben we het in het verleden nog al over gehad, toen je net er redelijk gestart was. Maar eventjes, de Hartelijke Voet, wat doe je dan bij de mensen?
3: Nou, de Hartelijke Voet, dat is mijn tweede liefde. De eerste liefde is de horeca en de tweede liefde is de voetenwerk. En waarmee ik mensen help te ontspannen. Kijk, het zenuwstelsel heeft heel veel te verduren in ons leven. En ja, alle spanningen worden opgeslagen in ons lijf. En op de manier met voetreflextherapie of voetmassage, want mensen komen ook met voetklachten of beenklachten bij mij, ja, probeer ik de mensen te begeleiden naar verlichting in voeten en benen. En doordat je met de voeten en de benen aan de slag gaat, krijg je dan heel verlichting in het hele lijf. Ja. En ook weer ruimte in je hoofd.
2: En juist ook in deze roerige tijden, denk ik, dat het nog belangrijker is.
3: Ja, zeker. Zeker. Ja, dat merk je wel echt. Mensen weten soms geen raad meer met het eigen lijf. En ik zeg altijd, als je het lijf leert te ontspannen, ontspant je geest ook.
2: Ja.
3: En krijg je weer ruimte voor andere zaken. En ja, de dingen mag je loslaten. En waar ik zelf heel erg in geloof, is in de kracht van water. Dus mensen starten altijd op met een opgieting in een magnesiumbad bij mij. En die opgieting gaat over voeten en benen.
2: En het is niet zomaar een voetenbadje, hè?
3: Nee, het is niet zomaar een voetenbad. De aanraking begint natuurlijk al door het water. En daarna vervolgens met mijn handen in het water, waarbij ik de voeten en de benen ook scrub en al wat impuls ga geven. Dat werkt heel ontspannend onder begeleiding van muziek ook. En daarna gaan ze naar de volgende behandeling. En dat is dan of voetreflextherapie, een voetmassage of een spa-pedicure.
2: Spa-pedicure?
3: Ja. Ja, ook erg lekker. Ja, verzorging van de voeten is heel erg belangrijk.
2: Ja.
3: En dat is vaak een heel erg ondergeschoven kindje bij heel veel mensen. En ja, we staan er de hele dag op.
2: Ja, je hebt ze de hele dag nodig eigenlijk.
3: Nou, in principe wel.
2: Ja, om van A naar B te kunnen. Dus,
3: ja. En wat ik ook doe met mensen, dat is een rust- en hersteltrajecten. En daarbij komt het zenuwstelsel aan bod in het feit dat je echt goed leert ontspannen. Je krijgt wat begeleidende tips. We gaan ermee aan de slag tijdens de behandeling. En je zal merken door vertraging

0: Werk wat ik doe, breng ik lichaam en geest in beweging. En ik ben zelf ook altijd graag in beweging. En dat is op de dansvloer, zeg maar, op de werkvloer.
1: Ja.
0: Bij de Mexicaan. Vrolijke muziek, daar word ik heel blij van. En muziek draagt bij. En ook met de hartelijke voet. En overigens, ik ben niet de zelfstandige ondernemer van de Mexicaan. En dat ook duidelijk is. Want dat is,
1: je bent alleen leidinggevende.
0: Ja, dat is het enige wat ik doe. En ik hoop daarmee mijn bijdrage te leveren aan vrolijkheid en blijdschap. Want ik denk dat er veel meer van dat mag zijn in het leven.
1: Ja, vind ik ook.
0: Ja. En doordat mensen meer in de ontspanningssituatie terechtkomen. Ja, er is al zoveel last in ons leven.
1: Ja.
0: Hè, laten we dat kunnen verlichten door onder andere voetreflextherapie, wat ik dan geef.
1: Ja. Ja. Bij de hartelijke voet op je website kunnen we ook alles vinden. Hè?
0: Precies, ja. Daar staan de behandelingen aangegeven en wat meer uitleg over de zaken. En mensen kunnen natuurlijk altijd een mailtje sturen of een WhatsApp. Is ook helemaal prima. En ik, als mensen bellen, ik probeer altijd binnen 24 uur terug
1: te geven.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Nou, heel veel plezier en succes met alles, Eugenie.
0: Ja, hey, en dankjewel, Lisette, dat ik hier bij je mag zijn.
1: Ja,
0: en,
1: graag gedaan.
0: Ik zie je graag weer bij de Mexicaan komen.
1: Ik kom helemaal gezellig. Dat lijkt me gezellig.
0: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel, hè.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd vanmiddag afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

0: onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11.

0: Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje vispullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over druk en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.